Geen onze boog verwijlen. Door die winter knoes ons druk. Daar is die een pilaar wat strekt tot die einde. Het oog wat niks vermoed. Ik skeer mijzelf voor jou.